gaan. Want skies net poetst weer. Danserins. Ik heb me os bij de eerste band.

en nog offen? Fijn. Dat was het talk. Na meer is het net nog shampoos. Ik was net voor je vertrouwen.